0: Op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Jonge natuurontdekkers kunnen op zondag 2 augustus terecht bij het Elfjespad in de IVN-tuin in Mierlo. Kinderen kunnen samen met hun ouders op zoek naar verstopte elfjes, spannende opdrachtjes doen en de natuur ontdekken tijdens een kriebeldeesjes-safari. Ook is er aandacht voor bloemen en bijen. Het Elfjespad is van 2 tot 4 uur 's middags geopend bij IVN Mierlo

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 's morgens vanaf natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo, op maandag 3 augustus om 9:30 's morgens.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Weverijmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Bleek, het plein voor het Weverijmuseum en cultureel centrum De Weeffabriek, staan vele kramen met alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Son en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de meerloze zomerweken kunnen natuurliefhebbers op dinsdag 4 augustus vogelhuisjes maken in de IVN-tuin. De activiteit wordt georganiseerd door IVN Mierlo in samenwerking met het Saam. Deelnemers krijgen eerst uitleg over vogels en hun broed- en nestgedrag en gaan daarna zelf aan de slag met het maken van een vogelhuisje. Alle materialen zijn aanwezig. De activiteit duurt van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij IVN Mierlo Natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Weversmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Beek, het plein voor het Weversmuseum en cultuurcentrum De Weeffabriek. Er staan vele kramen met van alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

gelijk wel de zomer in mijn bol te hebben. Want ik ben begonnen met André Hazes en Zomer uit 1991. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Daar blijven jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Allemaal genieten van het weer. Voor de ene zal het misschien puffen zijn. En voor de ander is het een aderlating. Meer dan vindt het weer goed. Op het weer hebben we altijd wel wat te klagen natuurlijk. Maar het, meestal in de zomer kan het aangenaam zijn. Laat ik het daar even houden. Met weinig regen. Die zitten niet door het spinners. 1980 Cupid en I've Loved.

Dat liet er al Spinners nog gewoon de Spinners. En Cupid, I've Loved You for a Long Time in 1980. Een plaat uit lang vervlogen tijden, althans wel in de huidige eeuw bezien dan, van Crystal Peters uit 2008. Van luister naar When Will I Know?

Geweldige zangeres uit Nederland. En ik waarschuw alvast, deze week gaan we heel veel Christel Peters horen in Cindy. In ieder geval gaan we nog meerdere nummers van haar horen. We gaan When Will I Know was in about 2008, meen ik dat was. Muziek van Springfield, van terug in de tijd, 1962. The Island of Dreams.

De Springfields in prachtig mooi stereo uit 1962, The Islands of Dreams. Dat was nummer 5 in de Engelse BBC top 30, meen ik dat was, destijds in 1962. Nou, Jan Keijzer en Annie Schilder, die weten wel welk hun Island of Dreams is. Natuurlijk, dat is Ibiza. 2010.

Jan Keijzer met Annie Schilder tezamen in Take Me to Ibiza in 2010. Het was een klein beetje een reunie van bijna een BZN, maar het was natuurlijk niet helemaal, want de rest van de band deed niet mee in het verhaal. 1990, muziek van Lisa Stansfield is All Around the World.

Lisa Stansfield en All Around the World. Het is een klein beetje een Barry White introotje. Zo. Muziek uit 2025, maar het klinkt alsof dat de jaren 60 vandaan komt. Dit zijn de Midnight Dinosaurs. En we luisteren naar Teenage Summer Bliss.

0: Terrein te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

1972, Pterodactyl en de Dinosaur. En het novelty liedje The Seaside Shuffle. Maar wie was nu eigenlijk die Pterodactyl? Nou, dat weten we nu inmiddels wel. Dat is Jonah Louie geweest. Die vindt die altijd vindt in de keuken als er een feestje is. Of hij heeft met de cavalerie mee.

Ja, hij zit weer in die keuken hoor, die John Louis. Als er een party is, dan moet je hem daar zoeken. Muziek wat heb ik uitgekozen voor deze plaat om op te volgen? The Church of the KLF. Het is dus de KLF in 2001. En ze zijn ook al aan de zee. Gezellig. Even de hond het laten zien.

Mag ik heel eerlijk zijn? Ik vind het een klein beetje een saaie plaat. Hij is een beetje eentonig. Ben ik niet van de KLF gewend. Die zijn meestal wat spannender natuurlijk. The Church of the KLF. We horen hem in de Seaside Mix. Van de KLF uit 2001. Maar ik vond dat niet zo geslaagd eigenlijk. Muziek van Teddy Swims. Daarvoor gaan we naar de Billboard Top 100. Uit de States. En daar vinden we hem in 2023 met Lose Control.

0: Lose Control van Teddy Swims. Toch wel een bijzondere, fraaie plaat, vond ik zelf. Muziek uit 1974 van Barry White.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
2: The year 1974.
3: I've heard people say that too much of anything.

Muziek van Barry White hoorden wij in Can't Get Enough of Your Love Baby. 1974 was dat. Muziek van de groep Crandall Creek. Crandall Creek, moet ik goed zeggen. En Falling in Love Forever. Zij doen dat in 2025, want dat kan natuurlijk elk jaar, hè.

Crandall Creek en Falling in Love Forever. Mooi plaatje, mooi plaatje. Mooi onderwerp ook. En een prachtig, mooi positieve gedachte, dacht ik zo. De Earth Song is een nummer van Michael Jackson. En Celesta Da Vinci maakt daar in 2025 een mooie

0: Dit is het regio prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Son en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Bond Jan Berg.

0: Winnaar van de talentenjacht is Ruben Hillen, 20 Seconds, zijn eerste single. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1964, dit zijn de Hollies. We zijn er klaar mee, we're true.

0: En dat waren ze, de Hollies, We Are True, uit 1964, deze opname.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, zeker in de bonte muziekverzameling gaan we naar 2009 met Bob Sinclair en Shabba Ranks. Love You No More.

0: Bob Sinclair en Shabba Ranks uit 2009. Love No More was de titel van deze opname. Ja, de liefde is weg. Dat is helemaal niet leuk natuurlijk.
1: De magische muziekselectie.

0: 2012, de muziek van Bruno Mars, Treasure, de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, helemaal nieuw. Ja, de song die zoals die hier is, is nieuw. Het nummer kennen we natuurlijk al veel langer. Oorspronkelijk 1979, Blondie. Dit is de uitvoering van Delilah, anno 2026, Heart of Glass.

0: muziek van 1994. Dit was Green Day en een nummer met de titel Basket Case.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan 1974 met de classics. Gimme That Horse.

hebben net jouw 1994-show van Matthijs van de Classics Gimme That Horse. We hadden wat korte plaatjes in dit deel van het programma, dus we draaien er nog eentje. We gaan naar 1972. America and a Horse with No Name.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

muziek van Chicago hoorde hier voorbij komen. Stay the Night, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog bij. Mooi zo gaan wij graag weer door met de muziek. We gaan naar 2024 met Sarah. Dit is Hurt Me.

0: Jazeker, de muziek die u allemaal weer voorbij hoort komen in de Monte Muziekverzameling. Dit was muziek van Cera uit 2024, onder deze. En nu wat was gedeeld, Hurt Me. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: En met de muziek van de jaren 60 naar het jaar 1964, met Millie Small.

0: 1964 nog Willy Small, hè? Dat was nog klein. My Bolly, Boy Lollipop, inmiddels groot geworden en inmiddels al overleden zelfs.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, Jim, on.

0: Jazeker, de muziek van Jim hadden we daar zo. On and On was de titel van de plaat. Wij gaan weer wat nieuws draaien. We gaan hedendaagse muziek draaien. Nieuws binnengekomen hier via de mail.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: De band No Promises. Dit is nummer titel Wildside.

0: Ja, en dat was deze plaat met de titel Wild Side. En dat was de band No Promise. Hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze voor u daar lekker stop een rijtje. En dat bent u natuurlijk ook van ons gewend. En gaan we ook lekker mee door.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellen, Biddy?
0: 2018 muziek van Shepard. Dit is Coming.

De muziek van Shepherd uit 2018. Coming Home was de titel van de plaat. En dat bracht ons dan op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang Bond. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u geproduceerd. Reageren op het programma kan er nog altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daar weer voor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u nog eventjes wat de muziek is waar we ermee uitgaan. We gaan ermee uit met muziek uit 1976 om te beginnen. Oscar Harris, Since I Met You Baby. Daar een nieuw werkje van Mitch Martin, Sweet Temptation. En voor mij hebben we nog tijd voor een instrumentaaltje. 1964, The Ventures and Slaughter on 10th Avenue. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdag 9 september is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van den Oorsprong. Koestraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedraagt €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via https://quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

van een nieuwe werkweek op deze o zo moeilijke maandag 27 juli 2026. De ochtendshow die we van start gingen met AHA en Tatsy. De komende twee uur nemen we je weer mee tussen het opstaan en naar je werk gaan.

0: Afgelopen week waren ze onze artiest van de week. Je hoorde Toto met Africa. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje
1: shownieuws.
2: Teddy Swims keert op 16 maart 2027 terug naar de Ziggo Dome in Amsterdam. De show maakt deel uit van de Ugly Tour, die op 2 maart van start gaat in Oslo. Vervolgens reist hij door verschillende Europese landen om de reeks op 21 april af te sluiten in de O2 in Londen. Cat's Eye laat opnieuw van zich horen met de mysterieuze nieuwe single Animal. Het nummer is uitgeroepen tot de nieuwe alarmschijf. De internationale meidengroep, gevormd door K-pop-gigant Hype en Geffen Records, bestaat uit 6 talenten. Sophia, Lara, Daniela, Megan, Yoonchae en Marjorie.

1993 op deze maandagochtend 27 juli met Heaven 17, Your Temptation. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst, gaan we nu naar 1978 met The Sultans of Swing van The Dire Straits.

0: en bleef daar stationair staan. Justine met Turn the Lights Off. We zijn zo terug met ELO en Hold On Tight.
1: Het weeroverzicht.
2: We starten de nieuwe week met een afwisselend weerbeeld. Van wolken, zonnige perioden en hier en daar een paar buien. Gelukkig schuiven die regenbuitjes in de loop van de middag snel door richting het oosten. Waarna de zon op de meeste plaatsen volop de ruimte krijgt. Met maximumtemperaturen van 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten pakken we heel gebruikelijke waarden voor eind juli mee. Morgen schakelen we over naar een versnelling hoger. Het belooft een prachtig, droge en zonnige zomerdag te worden. Er wordt een flinke dosis warmere lucht aangevoerd, waardoor het kwik fors oploopt. In het binnenland behalen we weer tropische waarden van 28 tot 30 graden. Terwijl het aan de kust met 22 tot 25 graden heerlijk uit te houden is. Het is prachtig weer voor het strand of de plas. Maar let op met smeren. De zonkracht is sterk, waardoor de onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verder

0: Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barakhtarovic sluiten volgens het ED weer aan bij het trainingskamp in Duitsland en spelen mogelijk volgende week mee tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Top 40 noteringen 1981. Ella Trek, Laat Orchestra, oftewel kortweg gezegd ILO. Je hoorde Hold On Tight. Hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. En dat doen we iedere werkdag 2 uur lang met de grootste poppets aller tijden. Met onderweg muziek van Alex Warren. We hebben weer een nieuwe artiest van de week klaarstaan, zo rond 15:15. En hebben zometeen de Europese weersverwachting. Tot die tijd doen we het met Homesick. Hier is Dua Lipa.

Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio wisselend bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog weer, bij een temperatuur rond de 25 graden. In Zuid-Europa is het ronduit zonnig en heet, met maxima tot 35 graden in Spanje, terwijl er in Centraal- en Oost-Europa meer bewolking aanwezig is, met lokaal kans op een bui. Morgen klaart het in West-Europa flink op en wordt het een zonovergoten en tropische zomerdag, met temperaturen die in onze omgeving stijgen naar maar liefst 30 graden. Ook in het zuiden blijft het met maxima rond de 38 graden extreem warm, terwijl er in delen van Oost- en Noord-Europa lokaal regen of onweer.

Dat was Up and Down uit 1998, de doorbraaksingle waarmee de Nederlandse Eurodance-formatie van producers Dansky en Del Mundo zichzelf op de kaart zette. De track die later te vinden was op hun doorbraakalbum The Party Album viel direct op door de onweerstaanbare synthhoek. In de Nederlandse top 40 was de single 14 weken te vinden met een mooie vijfde positie als hoogste stand.

Mannen zijn nu zelf oud, maar dit was een oudje van die mannen. De Rolling Stones hoorden we met I Can Get No Satisfaction. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

0: Het wonder van de liefde, The Miracle of Love van The Eurythmics uit 1986. En daarmee is het bijna kwart over geworden op deze maandagochtend. Tijd voor ons tweede blokje shownieuws.
1: Bon Jovi heeft een concert in Madison Square Garden op donderdagavond voortijdig moeten beëindigen vanwege stemproblemen van zanger John Bon Jovi. De frontman sprak het publiek na ongeveer anderhalf uur toe, bood zijn excuses aan en liet weten dat de show mogelijk op een later moment wordt ingehaald. Teddy Swims scoort met zijn nieuwste single Break Up in Reverse de hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40, nadat de track afgelopen week al werd uitgeroepen tot alarmschijf. Terwijl zijn vorige hit Mr. Know-It-All nog altijd op de vijfde plek staat, weet de Amerikaanse singer-songwriter opnieuw de hitlijsten te veroveren.

met Stars on 45. Nou, maar dan kijk je in 1981 met Stars on 45 Volume 3. De ochtendshow, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Iedere werkdag zijn we er 2 uur lang bij jou op de radio. Met zometeen uit de hitlijst Miley Smith en Dry Safe. Maar eerst uit 84, Laura Branigan, de Amerikaanse zangeres die het voor elkaar kreeg om met covers hits te scoren in Amerika. Dat was iets nieuws. Hier is Self Control.

0: 20 weken lang genoteerd in de top 40 en deze week twee plaatsen doorgestegen naar nummer 12. Drive Safe van Miles Smith. Wij zijn zomaar terug met muziek van John Jett en The Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. Maar hier is tijd voor
1: het weeroverzicht.
2: We starten de nieuwe week met een afwisselend weerbeeld van wolken, zonnige perioden en hier en daar een paar buien. Gelukkig schuiven die regenbuitjes in de loop van de middag snel door richting het oosten, waarna de zon op de meeste plaatsen volop de ruimte krijgt. Met maximumtemperaturen van 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten pakken we heel gebruikelijke waarden voor eind juli mee. Morgen schakelen we over naar een versnelling hoger. Het belooft een prachtig, droge en zonnige zomerdag te worden. Er wordt een flinke dosis warmere lucht aangevoerd, waardoor het kwik fors oploopt. In het binnenland behalen we weer tropische waarden van 28 tot 30 graden, terwijl het aan de kust met 22 tot 25 graden heerlijk uit te houden is. Het is prachtig weer voor het strand of de plas. Maar let op met smeren. De zonkracht is sterk, waardoor de onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en een manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor van haar. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en app vind je haar signalement. Een petitie tegen een mogelijk asielzoekerscentrum op het voormalige Boerenbondterrein in Breugel is inmiddels 400 keer ondertekend. Omwonenden betwijfelen of de locatie wel geschikt is. Onder meer door de beperkte ruimte, politiecapaciteit en ligging zou volgens de ondertekenaars de veiligheid niet te garanderen zijn. De gemeente Zonnebreugel onderzoekt nog of de locatie geschikt is voor een AZC. Een man met een zwaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door een arrestatieteam in een woning aan de Libel in Veldhoven. Een politieonderhandelaar probeerde hem eerst nog naar buiten te praten, maar uiteindelijk greep het arrestatieteam in. De man is geboeid afgevoerd, behandeld door het ambulancepersoneel en krijgt nu passende hulp. Het zwaard is in beslag genomen. En een onderzoeker van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

Jet and the Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. Daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 27 juli. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Tot die rijdt uit 81 Diana Ross en Why Do Fools.

Vandaag is het wisselvallig aan de oostkust en het binnenland met kans op een bui. In Washington DC bij 31 graden Celsius, evenals in New York en Chicago bij respectievelijk 27 graden Celsius en 31 graden Celsius. Ook Miami houdt kans op een bui bij 32 graden Celsius, terwijl Las Vegas onder de wolken blijft met een bloedhete 44 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon daarentegen heerlijk in Los Angeles bij een warme 34 graden Celsius. Morgen houdt het wisselvallige weer aan met kans op een bui in Washington DC bij 27 graden Celsius. New York bij 26 graden Celsius en Chicago bij 27 graden Celsius. Richting het einde van de week klaart het in Washington DC prachtig op met veel zon op donderdag en vrijdag bij 30 graden Celsius. Terwijl ook Las Vegas op woensdag weer mag genieten van een zonovergoten 43 graden Celsius.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 27 juli 1985. Live Aid organisator Bob Geldof werd benoemd tot eredoctor aan de Universiteit van Dublin vanwege zijn humanitaire inzet. Deze erkenning volgde kort na het historische Benefietconcert. 2002, Eminem bereikte de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met het nummer Without Me. De track afkomstig van het succesvolle album The Eminem Show domineerde wekenlang de hitlijsten. 1974, Eric Clapton bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met zijn cover van Bob Marley's I Shot the Sheriff. Dit nummer gaf de reggae-muziek een enorme wereldwijde impuls en werd een

uit 74. I Shot the Sheriff van Eric Clapton. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 27 juli. De kop is er weer af. Morgen maken we een nieuwe afspraak. Dan zijn we er weer 2 uur lang om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en meewerk te gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik wens je nog een hele fijne

0: pop hits and the smell and taste of fresh coffee. This is The Morning Show.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 's morgens vanaf het natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis Goorsedijk 1 in Mierlo op maandag 3 augustus om 9:30 's morgens.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6:00 lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radio SMB.nl.
5: Radio SMB.

0: geformeerd door Jimmy Somerville en Richard Coles. En Jimmy die we kennen van onder andere de Bronski Beat, lieve mensen. En de groep die scoorde in 1986 een wereldhit met Don't Leave Me This Way. Dat in onder andere Groot-Brittannië en Nederland de nummer 1. Het werd een hele dikke dus. Een cover van Harold Melvin en de Blue Note.
1: Dit is de middle of the road.

daar zit het meeste werkje. Boston. Uit natuurlijk de stand Boston. De meeste successen vierden ze in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. En hun muziek was natuurlijk van grote invloed op het grensgebied van hard rock en pop ballads. Hun grootste hits waren onder andere Amanda.

van weg geweest. Robert, Sugar Baby Love. En Natalie Cole, This Will Be. Wees welkom waar je ook bent op dit ogenblik, waar je ook gehuisvest bent. Misschien ben je wel geïmigreerd zo richting het verre zuiden. Het Amerika ook, daar hebben we de luisteraars natuurlijk, of in Down Under. In ieder geval, welkom. Dit is de Middle of the Road.

0: roepen en in de kerk en op 9-jarige leeftijd won ze een belangrijke talentenjacht. Als prijs mocht ze meezingen bij het concert van de Isley Brothers. Haar naam Stephanie Mills. Je wordt haar terug met Never Knew Love Like This Before.
1: Achter de keukengordijn.
0: We zijn nog steeds jong. Nou, goed. Ik voel me hartstikke jong. Ik ben een beetje wild. Komt goed uit. Ook bij het volgende nummer van 1980. Hier is Bloem.
2: Oh. Dit is de middel.
0: Joost, Timp en zijn grote vrienden zingen voor jou. Voor

met de herinneringen nog in je achterhoofd. Dat gaan ze. Uit de Hall. Golden Earring in de Willem Vroot Show met Back.

0: een paar keer per jaar naar Spanje.
1: Ja.
0: En die hele dag lekker in je zwembroek rondhuppelen. Ja. Of je Nederland niet te proberen natuurlijk. Maar goed. En s'avonds, die zwoele nachten. Ja, nee, goed. Ja, die zwoele avond, hè. Gezellig bij een barbecue of zo. Oh, lekker wijntje erbij. Of een Spaans biertje, een echte...

0: komen nog wel eens vragen binnen van de knecht. Jij zoekt die plaatjes lekker niet zelf uit, hè? Dat gaat allemaal automatisch via de computer. Nee. Nee, echt niet. Nee, daarvoor hebben we een speciale medewerker in dienst. Zijn naam is Jaap. Welzeker, onze music director. Zoekt alles keurig uit en nou goed.
1: Dat is niks, en dat is niks, en dat is ook niks, en dat is helemaal niks.
0: Nee, dat bedoel ik waar, hè. Gebeurt allemaal heel eerlijk hier. En democratisch, zou ik zeggen. Nou goed, wees welkom bij de Middle of the Road Show. Ook via alle wifi-kanalen die te vinden zijn op deze aardkloot. En natuurlijk zijn we te vinden op...

uit Delft. En dat scheelt wel weer de helft. Die zit met als zanger Peter Tertico. Even laatste show weer, vrienden. Het gaat snel, ik weet het. Maar het was werelds heerlijk. Brenda, bedankt voor de koffie. Frans, bedankt voor de cookies. Arnold, bedankt voor de massage. Jeetje, dat was goed. Maak er nog wel leuk van voor de rest van de week. Het zal wel lukken, denk ik, hè.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de 1000 reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And do you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife.
1: I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
2: So this break is a breakup. That's...
1: Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
2: Okay. This is where it has to happen. This is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You complete me.
3: En dat allemaal uit de film Jerry Maguire. Moet je een beetje rustig. Sorry. Praten er doorheen. Sorry. Wat zeg je? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor Today. We gaan weer terug naar een jaar in de geschiedenis dat we weer een aantal hitjes hadden, maar ook een jaar dat weer van alles doen heeft. En dat betekent dat we dadelijk nog eens gaan kijken wat er allemaal gebeurd is. We gaan straks nog eens kijken naar... Ik zie je Polen staan, jongen. We gaan naar Nederland gaan we kijken. We hebben nog iets in Amerika, Nicaragua zie ik hier staan. En nog wel veel meer Bosnië, ook nog zelfs. Dus we gaan de wereld weer rond de komende tijd. Wees welkom bij de Bouwval, waar we het gaan hebben ook over de hits van het jaar, waar we het met je over gaan hebben. Op nummer 10 stond daar in de non-commerciële lijst Clouseau met Passie. Op nummer 9 Charlie Lolo's en Mental Tio met Wonderful Days. Alice, hoe de X is Alice van Gompie stond daar op nummer 8. En 7 was voor Think Twice van Celine Dion. Knocking Double Vision op nummer 6. En 5 was voor Coolio en Gangsta's Paradise. No Limit, de Smurfen, Irene Moors, die stond op nummer 4. En op nummer 3 was het The Conquest of Paradise van Vangelis. Holleboer met het busje komt zo stond op nummer 2 dat jaar. En Het is een nacht, levensecht. Die stond op nummer 1. En dan heb ik het over 1995. Wees welkom. Deze stond genoteerd in die top 10 van 1995. Het is Celine Dion en Think Twice.

Christina Aguilera. En Ain't No Other Man Than Me. Waarschijnlijk, ik weet het ook niet wat het is. Christina Aguilera is ergens toen ze nog een beetje in het begin van haar carrière en een beetje de jazzachtige kant op ging. Ze is een goede jazzzangeres. Ik heb de laatste tijd niks meer van ze gehoord. Maar ze schijnt een beetje groter gegroeid te zijn dan toen ze deze plaatjes opnam in, wat zal het zijn eigenlijk, ergens de 90er jaren neem ik aan, toen de dames Christina Aguilera en toen was het ook Britney Spears, hè, die toen hoge ogen gooide in de hitsparades. Nou ja, ze kwam trouwens uit 2016, die plaat. Heeft snel voor je opgezocht. Dus, goede redactie hier. Dus. Hey, wees welkom, dit is De Bouwval. Dit is George Duke en The Thief in the Night. En dan doen we gelijk met de lange versie erachteraan.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en een manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor van haar. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en app vind je haar signalement. Een petitie tegen een mogelijk asielzoekerscentrum op het voormalige Boerenbondterrein in Breugel is inmiddels 400 keer ondertekend. Omwonenden betwijfelen of de locatie wel geschikt is. Onder meer door de beperkte ruimte, politiecapaciteit en ligging zou volgens de ondertekenaars de veiligheid niet te garanderen zijn. De gemeente Zonnebreugel onderzoekt nog of de locatie geschikt is voor een AZC. Een man met een zwaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden door een arrestatieteam in een woning aan de Libel in Veldhoven. Een politieonderhandelaar probeerde hem eerst nog naar buiten te praten, maar uiteindelijk greep het arrestatieteam in. De man is geboeid afgevoerd, behandeld door het ambulancepersoneel en krijgt nu passende hulp. Het zwaard is in beslag genomen. En een onderzoeker van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een patiënt genoeg heeft aan een standaardbehandeling en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

draait ons basisjaar 1995 en Two Can Play That Game. Met z'n tweeën kunnen we het gewoon helemaal spelen. We gaan zo'n beetje 20 jaar eerder de tijd in. En dat doen we met Gino Vannelli. Met People Got a Move.

In het verleden geen mooie platen zijn gemaakt, zeg jongens, jongens, jongens. The Four Tops and Standing in the Shadow of Love. Het jaar dat Lech Walesa de presidentsverkiezingen in Polen verliest aan Alexander Kaczynski. En de akkoorden van Dayton die worden besproken. En dat gaat een beetje over de situatie in 1995 in Bosnië, waar van alles geregeld moest worden met landen die in oorlog waren en gescheiden en weer toch bij elkaar hoorden of zo. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extremistische Israëlier. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel in 1995. En na een vredesdemonstratie te hebben bijgewoond, wordt in Tel Aviv in Israël dus die premier dodelijk gewond geraakt. En Nicaragua, dat wordt Kena Sarawani en de andere moslimleiders opnieuw worden opgehangen door de militaire regering onder generaal Sandy Amada. Dit veroorzaakt de onmiddellijke schorsing van Nicaragua als lid van het Britse gemeenebest van naties. Nou, in die tussentijd zijn er volgens mij nog wel andere naties uit dat gemeenebest gestapt. Maar okay. Dat was er wat er ongeveer gebeurde in 1995. En toen waren er ook hele grote hits te bewonderen. Ja.

Day van Nicky uit 2010. Ja, we gaan een beetje lekker door. En dan doen we met Marky Mark en de Funky Bunch. En de Good Vibrations.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: We verbouwen je radio.

1995 was het een hele grote hit. 94 had hij die andere hele grote Scatman-platen. Daarna is hij jammer genoeg overleden. En hebben we niks meer van hem gehoord? Nee, dat lijkt me ook wel sterk als dat wel zo zou zijn. Scatman's World, Scatman John.

1995 vroeg Clouseau het zich af. Zie me graag, of eigenlijk vraagt hij het aan ons. Nou, we hebben je heel lang gezien, de heren Wouters van Clouseau. 1985 was een beetje wel de glorietijd van die groep. En dat zit er weer bijna op voor het eerste gedeelte, het eerste uur voor vandaag van de bouw van Maarten niet gedreurd. We zijn zo weer bij terug met een hele hoop andere dingen. Terwijl hier achter de printer staat te rammelen tot als een gek. Maar ik zou zeggen tot zo. Dit is TLC en een van hun grootste hits. Tenminste, dat vind ik dan persoonlijk. Uit 1995 is dit Waterfalls.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Sonnenbreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

zeker ook niet. Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de Bouwval voor vandaag, moet ik dan wel zeggen. We begonnen met Mark O. en Tears Don't Lie uit het basisjaar 1985. En we hebben het met je trouwens nog niet gehad over de top die we gaan behandelen. Nou, dat is de commerciële top van 1995. Wat stond daar op nummer 10 tot en met nummer 1? Op nummer 10 stond het Scatman John met Scatman's World. Dan op nummer 9 was het Knocking Double Vision. 8 dan, ja. Goed zeggen. Missing van Everything But The Girl. 7 was voor Omdat Ik Zo Van Je Hou van Gordon. 6, Have I Ever Really Loved A Woman van Bryan Adams uit die film. Dan op nummer 5, Sheng aan de Ging van de Nachtraven. 4 was toen in 1995 voor Passie van de Clouseau. Think Twice van Celine Dion, die stond op nummer 3 dat jaar. En nummer 2 was voor Conquest of Paradise in deze commerciële lijst, zo gezegd. En ook hier in deze lijst stond hij op nummer 1. Ik heb het over Guus Meeuwis en Vagant. En het is een levensechte nacht. Ja, sorry, het is een nacht. En dan moest je daarachter zeggen, levensecht. En dit is Michael Jackson. Hij deed het 1 keer samen met zijn zus Janet Jackson. Scream!

Zo, dat is de romantiek dan in 1981. Links en zo, Death is Romance. En dan nu een plaatje wat wat dichter bij huis is. Uit 2023. Ilse de Lange. En dit is Down as Out.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdag 9 september is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van den Oorsprong. Koestraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedraagt €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via https://quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

we gaan vandaag echt alle kanten uit, mag ik wel zeggen. Dit is, voor degenen die het nog niet door hadden, Carlos Santana samen met John Lee Hooker over gitaarvirtuoses gesproken. En de healer, en noemen we dat dan, blues is de healer. Echt van die lekkere muziek om de lampen bij uit te doen, de gordijnen dicht te doen en weg te dromen. En dan gaan we terug naar Nederland. Doen we de klomp aan. De ledrozen dan nog net niet, maar toch, dijen kletsen.

hadden het in 1978 al over de Hot Shot, Hot Shot. En dan een beetje een lange versie. En er wordt dus een DJ gerend. En een goede kennis van me. En die zei ook altijd met dit soort plaatjes. Lange halen, snel thuis. Hij heeft er ook wel eens gepresteerd om in een set van een uurtje drie plaatjes te draaien of zoiets. Dus ze zal het me niet over hebben. Wat snel verdiend, zal ik zeggen. Ja. Even kijken, 1995, daar hebben we het met je over. De vijfjarige Gunan Kubu, als ik het goed uitspreek, zal het niet, wordt door de Chinese overheid uitgeroepen tot de 11e Panchen Lama van Tibet. Dus wel de leider van Tibet. De zesjarige jongen die door de Tibetaanse als Panchen Lama wordt beschouwd, is als leider en geestelijk leider en ook fysiek leider van Tibet, is door de Chinezen weggevoerd en is spoorloos verdwenen in 1995. Dan het bestuur van Jenin als eerste Palestijnse stad. Dat wordt door Israël overgedragen aan de Palestijnse autoriteit in het kader van de Oslo-akkoorden die gesloten zijn. En dat was dus ook in ons basisjaar 1995. Dan de EU en Israël die tekenen in Brussel een samenwerkingsverdrag. En in Nederland wordt het lichaam van Nicole van den Hurk, die sinds 6 oktober 1995 vermist werd, gevonden in de bossen tussen Milo en Lierop. Dat is een beetje aan het eind van het jaar was dat volgens mij, ja. En dan Ajax, die wint de wereldbeker voor clubteams voor door een 0-0 stand met de Braziliaanse Guermo te krijgen. En daarna waren er nog strafschoppen en daar werd Danny Blind de held van de dag, want die scoorde de beslissendste strafschop. En dan als laatste nog even, Javier Solana, die wordt onverwacht uitgekozen tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. In de Verenigde Staten sturen zo'n 52 congresleden een protesterend telegram naar het Witte Huis, omdat Solana een pro-Castro-politiek voerde ten aanzien van Cuba toen hij Spaans minister van Buitenlandse Zaken was. En dat was er ongeveer wat er allemaal gebeurde in 1995. Eigenlijk nog veel meer. Maar kijk of ik ze straks nog even een klein stukje voor je, een klein tipje van de sluier op kan lichten. En anders doen we dat gewoon een andere keer natuurlijk. Er zijn zoveel programma's te gaan. En in die programma's kunnen we nog zeker wel een keer aandacht geven aan 1995. Nu een plaat uit datzelfde jaar. Het is Armin van Buuren en John Wayne en Serenity.

0: Dat heet.
1: De Klaf. De Dave Clark Vijf. Ze hebben ook wat andere plaatjes gemaakt die heel populair werden in den landen. Dat was Take 5, onder andere. Maar dat werd niet ingezongen, deze wel. You got what it takes. We zitten weer bijna op, zie ik zo in één keer in dit voorbeeld.

Dance, never gonna not dance again. Dat moet goed zeggen. En zo denk ik er eigenlijk ook wel over. Want ik sta hier elke dag wel zo'n beetje te dansen achter dat apparaat. Ik kan er ook niks aan doen. Maar... al zaten we vandaag dan wel in 1995. En dat betekende dus toch een hele hoop hiphouse, downdans en andere dingetjes. Er waren ook hele rustige plaatjes. Nou ja, nou deed het mij wel goed, al die happy hardcore dingetjes. Want 1995 was toch wel het jaar dat ik op de zaterdagavond een programma had bij een ander radiostation. En daar werden al die plaatjes gedraaid. Dus ik heb toch echt een beetje mee zitten hupsen, zingen, schreeuwen en whatever. Hey, tot de volgende keer. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Weversmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Beek, het plein voor het Weversmuseum en cultuurcentrum De Weeffabriek. Er staan vele kramen met van alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Ze eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
9: Een hoogtepunt uit de jaar.

0: Lambert. En Eat You Alive. Leuk dat je erbij bent. Dit is Afternoon Delight. Zometeen Snowy White. Maar is Rick de Jong met Doe Nog Maar Een Rondje.
1: Uur na uur. De beste mix. Altijd muziek die je raakt. Hier op jouw vertrouwde zender.

Snowy White en The Bird of Paradise. Prachtig gitaarwerk van een der gitaristen. En ze hebben het altijd over bijvoorbeeld Dire Straits. Mark Knopfler is natuurlijk een goede gitarist, maar het is van Snowy White ook al. En de naam is mee even ontschoten. En nu King. En Is It Any Wonder?

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Sonnenbreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Of lekker rollaten dus, wat vind je? Lekkere zomerse Italo. 7 minuten lang maar liefst, maar het heeft niet helemaal 7 minuten geduurd. Nee, dat is veel te lang, dat kan niet. Dan komt onder andere Lakshimi, niet aan bod, weet je wel, met de Sea.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
4: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
3: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
4: Dit is Platenprak met René van Elst.

Wat een schitterende samenwerking was dat. Hold on tight van de King of Rock'n'Roll. Solomon Burke samen met de Mannen van de Dijk. En dit nummer kwam uit 2010 en was helaas ook meteen de allerlaatste opname van Burke voordat hij overleed. Een prachtige crossover, kunnen we wel zeggen, van Amsterdamse nuchterheid en pure Amerikaanse zoon. Laat we eerlijk zijn, als Solomon Burke met die machtige stem zingt dat je het vast moet houden, dan doe je het gewoon direct. Zelf als het om de allerlaatste bitterbal op het borrelplankje gaat. Een absolute tijdloze parel, dat is het. Zo, vrienden van de show, ja, daar zijn we dan weer natuurlijk. Met het programma Platenpak op deze maandag. Ik zit hier alleen. En ik heb ook geen verjaardag, hoewel het op de website www.popmagazine.nl wel staat. Maar wat mij betreft knallen we er lekker tegenaan met overheerlijke muziek, want daar gaat het uiteindelijk om. Dus we gaan eventjes naar deze extra lange 12-inch uitvoering van Tic Tac Toe. En waarom? Ik weet het niet waarom. Waarom? Waarom? Nou, daarom. Hey, welkom bij de show. Ik zeg een hele goede maandag.

kan wel zeggen dat het weer een zachte landing op de radio was. Randy Crawford met die bloedmooie You Might Need Somebody. Tijd om de sfeer even wat op te schroeven met pure synpop nostalgia 82. Hier is Soft Cell met de fantastische single Torch.

Vejam o cover natuurlijk. René Vroeger met zijn emotionele ballad Winter in America. En René zong zich met deze cover van Doc Ashdown definitief de Nederlandse hitlijsten in. We blijven even in Nederland, want het is tijd om de heupen los te gooien met een knijter van de Nederlandse discoclassieker uit 1980. Het is Spargo met You and Me.

proberen net in de studio vol overgave mee te rappen, maar eerlijk is eerlijk, na drie woorden struikelde ik al over mijn eigen tong. Respect voor de snelheid van deze plaat, natuurlijk van MC Saar en natuurlijk The Real McCoy, Another Night. Hier en daar wat bewolking en regen vandaag, maar het is wel even tijd om de zon de studio in te trekken met de knallende zomersingle uit 2012. Hier zijn de mannen van Simple Plan samen met de master of reggae pop Jean Paul met Summer Paradise.

vrolijke soul uit 1992. Swing Out Sister en met I Am The Same Girl. En met die swingende blazers en een stijlvolle pop-vibe is dit echt zo'n plaat waarvan je humor meteen 3 punten stijgt. Haal de castagnetten maar tevoorschijn, want we vertrekken richting de tropen met The Queen of Pop. 1987 om precies te zijn. Hier is Madonna met het zwoele La Isla Bonita.

0: Wat een ongelofelijke gitarist blijft het toch. Sniffende Tears and Driver Seat uit het jaar 79. 10 jaar eerder, jawel. Huey and the Blizzards en Apple Knockers Flophouse.
1: Nederbiedplaat van Elst heeft er weer één uit het jaar
2: 1969.

Huey en de Blizzards en Apple Knockers Flophouse. En Apple Knockers, ja, dat staat een beetje voor het stelen van appelen op z'n Amerikaans. En eerlijk is eerlijk, op deze opzwepende beat ren je met een zak vol gestolen goud door net een gegarandeerde marathon van je leven. De fantastische klassieker die al na decennia nog steeds staat als een huis. We sluiten af met, wat zullen we zeggen? Melissa Etheridge en Unexpected Rain, want we zitten aan het eind van het programma. Ik doe eventjes een soort 12 inch. Het was best een lang nummer. We kunnen hem ook waarschijnlijk niet helemaal draaien. Maar ik doe het toch. Blijf lekker luisteren, want na 2 uur komt er nog veel meer. Je hoort me weer morgen tussen 1 en 2 in het programma Platenprak. Maak er een mooie maandag van.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids Ann Wester en Kati Hezen wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al 100.000 mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Aftrap van muziekplezier aan de start van de nieuwe werkweek deze maandag 27 juli 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de Tens en de 20s. Het komend half uur Nena, Poison. We gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Mary Brooks, Billy Joel en Flair. En we trappen af met een klassieker uit 77. David Bowie en Heroes.
1: Oeh, rij hier witbos vleugen.

maar dan kijk je bij onze oosterburen. We hoorden Nena met 99 Loefballons hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix op jouw radio. Waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Tot die tijd doen we het met Poison. Hier is Every Rose Has Its Thorn.

0: Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio wisselend bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog weer bij een temperatuur rond de 25 graden. In Zuid-Europa is het ronduit zonnig en heet, met maxima tot 35 graden in Spanje. Terwijl er in Centraal- en Oost-Europa meer bewolking aanwezig is, met lokaal kans op een bui. Morgen klaart het in West-Europa flink op en wordt het een zonovergoten en tropische zomerdag, met temperaturen die in onze omgeving stijgen naar maar liefst 30 graden. Ook in het zuiden blijft het met maxima rond de 38 graden extreem warm, terwijl er in delen van Oost- en Noord-Europa lokaal regen of onweersbuien vallen.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbosveugen.

namelijk krijg je in de top 40 van 1998 hier bij Muziekplezier met Red Book en Bits. Met zometeen een nieuwe binnenkomer uit de top 40 van dit moment. Maar we gaan eerst verder met Billy Joel, de legendarische Amerikaanse singer-songwriter en pianist die wereldwijd honderden miljoenen platen verkocht en de kunst van het muzikale verhalen vertellen als geen ander verstaat. Tijd voor een meeslepende en tijdloze meezinger die bij zijn oorspronkelijke release in 1974 de

0: Afgelopen vrijdag was het een nieuwe binnenkomer in de top 40 op nummer 39. Flair en Door het oog van de nacht. We zijn zo terug met Chakotan en Dark is the Night. Nu gaan we eens kijken naar
1: het weeroverzicht.
2: We starten de nieuwe week met een afwisselend weerbeeld. Van wolken, zonnige perioden en hier en daar een paar buien. Gelukkig schuiven die regenbuitjes in de loop van de middag snel door richting het oosten, waarna de zon op de meeste plaatsen volop de ruimte krijgt. Met maximumtemperaturen van 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten pakken we heel gebruikelijke waarden voor eind juli mee. Morgen schakelen we over naar een versnelling hoger. Het belooft een prachtig, droge en zonnige zomerdag te worden. Er wordt een flinke dosis warmere lucht aangevoerd, waardoor het kwik fors oploopt. In het binnenland behalen we weer tropische waarden van 28 tot 30 graden, terwijl het aan de kust met 22 tot 25 graden heerlijk uit te houden is. Het is prachtig weer voor het strand of de plas. Maar let op met smeren. De zonkracht is sterk, waardoor de onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
5: Ik ben benieuwd.

Chagatak en Dork is the Night hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Iedere werkdag 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de 10's en de 20's. Met onderweg live de Culture Club. We gaan kijken naar de top 40 van 40 jaar geleden. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. En nu uit 98, All Saints. Hier is Buddy Cole.

0: Dit was 40 jaar geleden de
1: Top 40.
2: 22e jaargang, week 30, de editie van 26 juli 1986. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Hekken sluiten en eerste nieuwe binnenkomer is Spandau Ballet met Fight for Ourselves. Cock Robin, The Top You Were on My Side, staat 10 weken genoteerd en zakt van 22 naar 39. Met één plaats verlies op 38 in de derde week, Salomon Brook en A Change is Gonna Come. En Topper Hedden met Leave It to Luck in de tweede week, twee plaatsen doorgestegen naar 37. Gezakt van 28 naar 36 in de vijfde week, Muntje Vrijheid met 1000 maal Doel. En een nieuwe binnenkomen op nummer 35, Sweet Freedom van Michael McDonald. Prince and Revolution met Mountains in de zesde week, gezakt van 20 naar 34. En een nieuwe binnenkomen op 33, AHA, Hunting High and Low. Buckfist staat 3 weken genoteerd met Nieuw Beginning en stijgt 1 plaats door naar 32. En nieuw op 31, Close to Perfection van Michael Brown. Uit dit overzicht draaien we de nummer 35 notering. Een nieuwe binnenkomer, Michael McDonald met Sweet Freedom.
1: Nieuw.

van eigen bodem worden de Golden Earring en Back Home. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze maandag 27 juli, die we aftrappen met Corona, met The Rhythm of the Night. Dit uur laat ik je achter met John Parr. Dit is St. Elmo's Fire, Man in Motion.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

onze oosterburen met Nena. Dit uur deden we dat met Dolph Jorde Godo. Hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix op jouw radio. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Maar we gaan eerst naar de hitlijst van 2015 met Michael Bublé en It's a Beautiful Day.

0: de statenweersverwachting. Vandaag is het wisselvallig aan de oostkust en het binnenland met kans op een bui. In Washington D.C. bij 31 graden Celsius, evenals in New York en Chicago bij respectievelijk 27 graden Celsius en 31 graden Celsius. Ook Miami houdt kans op een bui bij 32 graden Celsius, terwijl Las Vegas onder de wolken blijft met een bloedhete 44 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon daarentegen heerlijk in Los Angeles bij een warme 34 graden Celsius. Morgen houdt het wisselvallige weer aan met kans op een bui in Washington D.C. bij 27 graden Celsius. New York bij 26 graden Celsius en Chicago bij 27 graden Celsius. Richting het einde van de week klaart het in Washington D.C. prachtig op met veel zon op donderdag en vrijdag bij 30 graden Celsius. Terwijl ook Las Vegas op woensdag weer mag genieten van een zonovergoten 43 graden Celsius.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

Elizabeth Taylor. Zometeen gaan we kijken naar de Nederlandse weersverwachting. Verder hebben we het vooruitzicht Ice House, Maroon 5, Whitney Houston. En zo rond kwart voor komt de hit in een verstaanbare taal voorbij. Maar we gaan nu eerst terug naar het verre verleden. Een goed bouwjaar zeg ik dan altijd, want daarin ben ik geboren. 1967. Dit is The Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off of You.

0: Weeroverzicht.
1: We starten de nieuwe week met een afwisselend weerbeeld. Van wolken, zonnige perioden en hier en daar een paar buien. Gelukkig schuiven die regenbuitjes in de loop van de middag snel door richting het oosten. Waarna de zon op de meeste plaatsen volop de ruimte krijgt. Met maximumtemperaturen van 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten pakken we heel gebruikelijke waarden voor eind juli mee. Morgen schakelen we over naar een versnelling hoger. Het belooft een prachtig, droge en zonnige zomerdag te worden. Er wordt een flinke dosis warmere lucht aangevoerd, waardoor het kwik fors oploopt. In het binnenland behalen we weer tropische waarden van 28 tot 30 graden, terwijl het aan de kust met 22 tot 25 graden heerlijk uit te houden is. Het is prachtig weer voor het strand of de plas. Maar let op met smeren. De zonkracht is sterk, waardoor de onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden. De beste hits.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 's morgens vanaf natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo, op maandag 3 augustus om 9:30 's morgens.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Het zal doen, hè?

Ice House met Crazy uit 1987 bracht ons bij het laatste half uur van muziekplezier op deze maandag 27 juli 2026. Met zometeen Whitney Houston, nu eerst een boyband. Hier is Maroon 5 en Sugar.

0: Whitney Houston hoorden we met Run To You. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij Muziekplezier. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Er zijn nachten waarin de stilte in de kamer zwaarder weegt dan overdag. En de schaduwen op de muur lijken te fluisteren over alles wat onbereikbaar is. Het is dat intense, haast pijnlijke verlangen naar iemand die je aanraakt en daarmee al je twijfels in een handomdraai doet verdwijnen. Terwijl de nachtwind zachtjes langs de ramen strijkt en je gedachten afdwalen naar die ene persoon, voel je die diepe, brandende gloed van binnen. Terwijl je in vuur en vlam staat voor de liefde die je zo hard nodig hebt. Het is een emotie die snijdt door de eenzaamheid. Een rauwe en kwetsbare herinnering aan wat het betekende om intens te verlangen. De ingetogen muziek versterkt die broze sfeer en laat je achter in een wereld waar passie en pijn angstvallig dicht bij elkaar liggen.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.

Mooi begin hè, van Dekker Radio. Billy Ocean en Caribbean Queen. Zo. We gaan na de jaren 80 naar de 90 jaar.

ABC. Zijn ze nog? Succes in de jaren 80 al, maar deze is uit 2008. The very first time. Maar het is niet the very first time dat ik hem draai, hoor. En deze meneer ook niet. Ach, André van Duin. De samba van de samba bij Dekker Radio.

0: Ja, ik hoor het je denken. Dik, en we draaien nou weer. Ja, de anders. Gewoon de samba-ballen-samba. Van André van Duin. Dat is toch heel normaal? Zo is dat.
1: Freezing cold in 89 years old.
2: You're the cold maze, say one. Freezing cold in 89 years old. All right.
0: We gaan naar Italië. En een fantasiepoort heb ik eens uitgezocht. Breeze and call an angel, an angel. Betekent helemaal niks in het Italiaans. Maar dat is wel een grappig nummer uit 1973.

grappig nummer, hè? Adriano Celentano en Please and Call an Engine and Your Soul. Wat niks betekent, ook in het Italiaans niet. De kast heb ik voor je. En het Noord-Nederlands Orkest. Mooie combinatie dit. Alles of niets. En die is pas geleden uitgebracht.

0: uit de jaren 90. Dekker Radio.
1: En wat voor het? Uit Duitsland van Tic Tac Toe. Die vind je scheisse. Wat betekent

0: Dadelijk na het half uur.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Eindhoven, Geldrop, Nuenen en Zonnebreugel mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Best, Oorschot en Waalre moet daarover nog een besluit genomen worden. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar buurt- en dorpsverenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Ergon in Eindhoven heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur Ingrid Hems. Volgens de OR zijn er tientallen klachten binnengekomen over onder meer intimidatie, ongewenste bejegening en de manier van leiding geven. Ook zou onvoldoende zijn ingegrepen door het bestuur. De ondernemingsraad spreekt van een onhoudbare situatie en wil dat er snel maatregelen genomen worden. In Eindhoven is opnieuw een auto uitgebrand. In het stadsdeel Stratum ging vannacht een geparkeerde Mercedes aan de Rector Baptistlaan in vlammen op. Het is al de vierde autobrand in korte tijd in dezelfde buurt. Bewoners surveilleren daarom nu 's nachts zelf op straat. De politie onderzoekt de branden en bekijkt camerabeelden. Een wilde achtervolging en aanhouding gisteren voor de politie Veldhoven en Waalre. Agenten wilden een scooterrijder controleren omdat hij zonder kenteken over een fietspad reed. In plaats van te stoppen, ging hij er vandoor. Tijdens de achtervolging werden snelheden van ruim 100 km per uur gehaald. De bestuurder raakte ook zijn rijbewijs kwijt toen hij gepakt werd en de scooter is in beslag genomen. De politie is op zoek naar de 59-jarige Anna uit Eindhoven. Ze wordt al ruim een maand vermist en haar familie maakt zich grote zorgen. Anna werd voor het laatst gezien in Duitsland. Sinds een TikTok-bericht vanuit Frankfurt op 6 juni ontbreekt ieder spoor. Ze heeft medicijnen nodig. Mensen die haar zien wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie. Op onze site en in de app vind je haar signalement. En een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgt ruim 3 ton subsidie van de Hartstichting voor onderzoek naar boezemfibrilleren. Dat is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij 1 op de 5 patiënten keert de aandoening na een standaardbehandeling weer terug. Met de subsidie wil de cardioloog in opleiding onderzoek doen wanneer een standaardbehandeling voldoende is en wanneer niet. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

Ralf Zerne, als eerste na het half uur. Sonnenlicht bij nacht aus Deutschland, ja? Let vooral op de uitspraak. Hier is Benny Nijman met Bonnie Sinclair.

drie achter elkaar. Dit was nummertje 2 van de 3. Benny Nijman samen met Bonnie Sinclair. Leuke combinatie. En verder valt het wel mee bij Dekker Radio. Is ook wel te doen, hoor. De laatste van de 3. Tila Brea.

0: Priscilla Brea aus Deutschland. Yeah. Juni bis September. Nou, komt goed uit. Dan is het lekker warm, toch? En dit was speciaal voor de radio gemaakt.
1: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, het staat er echt bij, hoor. Short radio. Ja. Hey, dit is mooi. Voici à Bouzeau. Drink maar.

Zo grappig, dit was het originele singeltje wat gedraaid is. Ja, van Sergio Mendes en Brazil 77 en José Abouzou. En het staat voor drinkwater. Nou, daar heb ik hier wel behoefte aan in de studio. Het is hier een droge bende, maar goed, dat maakt niet uit. Bende maak ik er zelf van. Susanne Freek met Halverwege.

0: Suzanne en Freek, halverwege. Nou, ik heb hem helemaal uitgedraaid. Aan het begin van het jaar werd hij gelanceerd, deze.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Weverijmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Bleek, het plein voor het Weverijmuseum en cultureel centrum De Weeffabriek, staan vele kramen met alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

you know what I'm talking about. Said one more time.

The man that don't have a woman, he'd lie.

sing a song. But there's one thing I want to say right here.

0: James Brown, everybody. Let's hear it for him. Put your hands together for him.
1: One and only godfather of the soul, Mr. James Brown. Opgenomen in het Apollo Theater, de James Brown Show, tussen juni 16 en 25. En schrik niet uit, 1967. De opname is gewoon 59 jaar oud en klinkt nog zo heerlijk. Het komt trouwens uit die fantastische driedubbel LP. Allemaal nummers die hij toen speelde in het Apollo Theater. Samen met de James Brown Band. Het leven is niet altijd een feestje. Heel vaak wel, maar soms ook niet. Voor de familie Henraad uit Helmond. The Futures. And the Party Time. The Party Time Man.

Heel mooi uit de dubbel live LP van de Jacksons, het nummer Can You Feel It? Een remix uit de jaren 1986, januari 1986.

Heerlijke remix uit januari 1986. De laatste weer dit uur. The Spinners.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit midden, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Het kwam uit op de LP That's the Way of the World in 1975 met de stem van Philip Bailey. Wij draaien hem uit de LP Gratitude. En het live nummer was natuurlijk van Earth, Wind & Fire, Reasons. Het gaat over spanning, liefde, verlangen en lust tussen twee mensen. Maar dat had je wel begrepen.

Een prachtige remix uit 1989. En in die remix staat de volgende plaat. Die kregen wij gestuurd door de platenmaatschappij 1981. Of je die wilde testen in de Hollywood. Ik kan je zeggen, hij is nooit meer verdwenen uit de platenbak. Let's groove tonight!

De eerste 20 minuten waren voor Air Twente on Fire. Met als laatste deze Let's Groove Tonight. Een promo copy uit 1981. De plaat die we nu gaan draaien is door vele mensen gezongen. Maar dit is wel een hele mooie uitvoering. Uitvoering van Bonnie Pointer. Sugar Pa Honey Bunch. I can help myself.

0: Kom hierbij te spelen. Als je het hebt over het aardse paradijs, zou dat dan zijn de Secret Garden? Laten we het eens vragen aan L.B. Sure, want hij produceerde de volgende plaat waar je de stemmen op hoort van James Ingram, L. DeBarge, Quincy Jones en Barry White.
1: I just want to know about any secret of yours.

En misschien moet je op deze plaat aan een gestrengeld liggen met z'n tweeën. En dan kom je vanzelf in een Secret Garden. James Ingram, Al DeBarge, Quincy Jones en natuurlijk Barry White. Ik ben er nog niet aan toe aan de maand september. Wel op deze plaat. Want deze is altijd mooi. Nog even Barry.

En in september, op zondagmiddag 27 september, de Hollywood Laser Revival. Zorg dat je erbij bent. Volgende week meer. Maar we gaan eerst even nu draaien een plaat van Michael Jackson. Uit 1987 op 12 inch uitgekomen. Hier is Liberian Girl.

Lekker zondagmorgen plaatje, The Berean Girl van Michael Jackson. We gaan even naar een hele mooie zomerremix. Een lange uitvoering van een aantal mooie platen. Die je vast zou zeggen, allemaal herkend.

Remix door Mike Gray, een van de DJ's van de DMC, de Disco Mix Club. We gaan naar 1978, naar de OJ's. I don't pay, so fall in love.

ga je van zijn hele mooie zondag toe wensen. En een hele leuke week. Volgende week weer Hollywood Swinging. Ik denk dat we er nog een heel kleintje hebben hierna.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
3: I have a dream that one day... Yeah.

0: are created equal.
1: Goedenavond, Bonucci, buenas noches. We zijn er weer, Caribisch Carousel. Op vandaag, wat is het, 27 juli 2026. Ik had een zeer druk weekend, maar natuurlijk altijd tijd voor radio en ook zin. Je luistert Caribisch Carousel en dit is Radio Son en Breugel. Ik ben er tot.

Nou, dat is niet per se een salsa artiest, maar hij komt er goed vanaf. Comenzar de nuevo, oftewel overnieuw beginnen. Nou, dat kan ik nu niet meer. Het is alweer 10 minuten in de uitzending van Caribisch Carousel. En als je net ingetuned hebt, ik ben er tot 9 uur. Ja, ik zei het al, ik heb een erg druk weekend gehad. Er zijn overal festivals en allemaal leuke buitenconcerten en zo. En dan reis je van de ene plek naar de andere plek. Nou, zometeen meer daarover. Ja, wat ik breng. Ik breng wat je wilt.

Ja, dat wat je wilt, dat breng ik je. En een vrolijk nummer van Leonie Torres. Ik ga hem zien live in Malaga 18 oktober. Daar heb ik heel erg zin in. Ik ben vanavond een beetje aan het draaien van de playlist van Marlon Soert van zijn afgelopen weekend. Marlon Soert heeft Salsi Poetis in Tilburg, een zeer bekende dansschool. En hij was aan het bladeren door Spotify en kwam allerlei nummers tegen van vroeger. Hij stuurde mij een andere van Enclave. Hetzelfde nummer, maar ik ga toch de alleroudste draaien. Lalo Rodriguez.

Ja, sentiment van de eerste plank. Hier hebben wij kilometers op gedanst. Ik vind toch de oude versies vind ik altijd het mooist. En zeker nu je technieken hebt waarmee je geremasterd wordt, dan vind ik het eigenlijk toch een ode aan de originaliteit. We gaan naar Cuba. Tony Avila. Si me ignoras.

0: Ja, moderne zon.
1: I don't know what you mean.
0: Van Remy Bauta en Tony Avila. Ik hou van deze muziek. Even kijken, ik zei het al. Ik ben een beetje aan het draaien van de playlist van Marlon Seward. Marlon Seward is degene die Salsipuedes, zijn dansschool in Tilburg, runt. Hij is, ik ken hem eigenlijk al bijna over de 30 jaar. Want wij komen allemaal uit de, ja, de eerste leg van salsa in Nederland. En in Brabant daarbij ook. Brabant liep een klein beetje achter, maar dat is toch allemaal dezelfde tijd. En ja, ik strooi die nummers die hij afgelopen weekend postte op een van de apps waar we in communiceren tussendoor. En er is inderdaad heel veel muziek. Ik zeg het vaak, er is heel veel muziek wat nog niet beluisterd is. En tegenwoordig gaan mensen gewoon meteen het eerste nummer wat ze horen, wat bekend is, dat zetten ze op feesten aan. Maar je moet eigenlijk een beetje graven. En als je graaft, dan kom je op de prachtige nummers. Er zijn ook nog nummers met cd's die niet op Spotify of whatever platform staan. Ook die zouden leuk zijn als die geript worden en dat je die nog eens een keer hoort. De volgende is, oh ja, en wat ik ook nog zag, hoe heet die? Er is weer een artikel of er is een docu verschenen van Zembla op NPO Start. En daar staat dus dat heel weinig Nederlandse muzikanten nog zijn. Slechts 22% op het conservatoria is Nederlands. En voor de rest zijn het dus allemaal buitenlanders. En dat komt dus door de jarenlange bezuinigingen in het muziekonderwijs. Ik heb bij het CKE gewerkt in Eindhoven en daar hebben we dat meegemaakt. Waarom zou je nog muziek gaan studeren als er daarna niks meer is? Het super slecht betaald wordt en wat ik zei, heel moeilijk is om nog in netwerken en zo van andere muzikanten, met andere muzikanten kennis te maken. Dus het is wat. Ik zie dat duister in, dat hele muziek gebeuren. Want muziek is uiteindelijk toch wel heel erg goed voor je brein. De volgende.

Ja, dat is het fijne van radio. Je hoeft niet altijd muziek te draaien waar mensen direct van op de dansvloer belanden. Want er zijn ook heel veel wat minder dansachtige nummers die mooi zijn om te draaien. Ik had het net over die muzikanten in Nederland. En tegelijk, terwijl ik dat zei, zat ik ook, had ik een artikel kwam voor over autisme en muziek. En die Erik Schredder, ik heb het gedeeld op mijn Facebookpagina, die Erik Schredder heeft weer een uitleg gegeven waarom muziek gewoon heel erg zinvol kan zijn bij autisme. Want het brengt bepaalde verbindingen aan die juist bij het het autisme bij die patroon, hoe noem je dat? Nou, ik weet even de naam niet. Maar bij autisme gewoon een belangrijke rol spelen voor dat label. Dus het is onbegrijpelijk. Muziek is gewoon zo belangrijk, ook voor kinderen en zo. En dat wij hier in Nederland daar zo slecht mee omgaan. In België hebben ze het anders gedaan. Daar is alle muziekonderwijs, muziekscholen, dat soort dingen, is tot een bepaalde leeftijd is gewoon gratis. Ach ja, je kan niet alles hebben in Nederland natuurlijk. De volgende. César. Nee, Grace Evora heet zij. En ze was op Sphinx. En Sphinx is een geweldig festival waar ik donderdagavond beland ben in België. Het is gratis, het is een mixfestival, dus je kan er van alles vinden. Boeghout bij Antwerpen. Geweldige foodtruck line-up hebben ze daar, dat doen die Belgen goed. En naast deze dame stond ook Alain Perez te spelen. En dat is een muzikant die in de top 5 van de beste Cubaanse bands hoort. Onbegrijpelijk hoe ze het voor elkaar krijgen daar.

Ja. En dan krijg je met al die muzikale families. Want ik zeg net, dit is Grace Evora. Die staat daar op dat podium bij Swings. Maar dat klopt helemaal niet. Het is wel dezelfde achternaam. Maar die ik bedoelde was Cesaria. En ik zat al in mijn stem, zat ik al een beetje te twijfelen. Maar dit is degene die bij Swings stond.

Ja, Cesaria Evora was een volkszangeres uit Kaapverdië. En ze stond bekend als de diva op de blote voeten, omdat ze gewoonte had om blootvoets op het podium te betreden. Ze is overleden in december 2011. Maar ik heb misschien mensen die vaker luisteren, die weten dat ik vaak zeg dat in Rotterdam zit een hele grote gemeenschap Kaapverdianen. Daar zaten ook 6 van in het elftal van 6 Nederlandse Kaapverdianen in het elftal van Kaapverdië. Maar die maken heel veel muziek. Nelson, er zijn deze, hoe heet ze? Die Grace Evora, dat is er een van. Maar ja, het is leuke muziek om naar te luisteren en ook leuke muziek om te draaien. We gaan even naar een volgende van Marlon Stewart, die ik van zijn lijstje afgehaald heb. Ik ken deze band niet, Viti Ruiz. Ik ken hem alleen van de Caribbean Band. En dan heette die Tembla. En deze heet Caricias Prohibidas.

Maar ja, als je herinneringen aan zo'n nummer hebt, wat ik heb, want toen woon ik op Curaçao, dan vind je het nummer waar je herinneringen hebt gewoon het leukste. Dit is de Spaanse versie in het Papuense Tembla. En die Caribbean Band was ook een Curaçaose band. Dus Marlon, als je luistert, vind ik leuker. De volgende is een bachata. Als ik het goed heb, ja. Van Yendi.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ja, regio nieuws. En dat is toch ook belangrijk, want mensen die een beetje in de radiowereld zitten, die weten dat de overheid gestopt is met subsidies voor lokale omroepen. Dus binnen nu en 2 jaar, of binnen nu en 1 jaar eigenlijk al, zal je met regio-omroepen te maken hebben. En nou, wij hebben hier in het zuiden, hebben we dan in, althans de regio Eindhoven, is het 040, Oorschot, Best en Son en Breugel. En daar zijn we al een beetje op aan het inspelen. En regio nieuws wordt dan niet lokaal nieuws, maar dus regio nieuws. De volgende is mooi. Volgens mij heb ik 2 weken geleden heb ik een nummer gedraaid van Rolien Rosendo. En ik vind zijn stem heel fijn. Toen heb ik een bachata gedraaid. En deze keer is het een salsa. Dankjewel, Marlon.

Ja, een tijd vliegt als je het aan je zin hebt. En daarmee zijn we inmiddels in de laatste 10 minuten beland van het eerste uurtje Caribisch Carousel Radio Zon en Breugel. Ik ga zo meteen overschakelen naar het nieuws. En dan hoop ik dat jullie na de klok van 8 uur blijven luisteren. Dan gaan we wat zwerven. Dan komt er wat andere muziek ook aan bod dan alleen salsa. En voor de rest gaan we nog even afsluiten.

ahora me toca a mí. Niet van Victor Manuel, maar van wel een mooie versie met Gilberto Santa Rosa en een groot orkest.

0: Radio SFB. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
4: I have a dream that one day...

0: Denis.
1: Ja, dan zijn we weer met het tweede uurtje Caribisch Carousel van Radio Zon en Breugel. Ik ben Marion Del Prado en we gaan in het tweede uurtje lekker gevarieerd draaien.

Ja, en als je gisteren op Kwakkoe was, dan was je op de eilanden. Kwakkoe gaat verdwijnen. Het is een van de laatste, of het is waarschijnlijk de laatste keer deze keer in de Bijlmer in Zuidoost. En gisteravond trad daar Jeon open. Jeon op. En dat is de man die ook de liedjes van het voetbalelftal van Curaçao beroemd heeft gemaakt. Ik ga straks wat van hem draaien, maar voorlopig nog even deze. Even kijken. Ja. We blijven een beetje in de compa, semba, kizomba en straks wat bachata's.

Semba is dat en komt uit Angola. Dus niet samba, maar semba. En dat is eigenlijk een beetje de vrolijke, snelle versie van de kizomba. Kizomba met een O, dus Angola. En ja, die muzieksoort die is op het ogenblik heel top, heel hot in Nederland. Er wordt ook veel kizomba en semba gedanst. En Bachata van Prins Royce. Mensen die in het eerste uurtje hebben geluisterd, die hebben gehoord dat ik een beetje muziek van Marlon Schuur draai. Marlon heeft een dansschool in Tilburg, zoals je weet, dus al heel lang. En hij was aan het snuffelen, hij kwam op alle oudere nummers. En ik ben enkele daarvan aan het draaien in de afgelopen, of in dit uurtje en het afgelopen eerste uurtje.

Een fijne bachata. En ik zeg het vaker, ik hou een beetje van iets dynamische, iets snellere bachata's. En ja, soms draai ik wel een hele langzame, dat is wel fijn. Maar ik wil niet dat mensen in slaap vallen bij dit programma. Deze was het dus, Jeon, afgelopen gisteren dus in Kwakkel in Amsterdam. Jeon is van Waak Mee, dat is van de nummers van de Antilliaans voetbalelftal. En dit nummer zong hij ook, Dushibida. Gaat over het leven.

schreeuwen. Dat is hard nodig in deze tijd. De volgende heeft ook met Curaçao te maken. En dat is van een band die heet Afro 23. Speciaal voor Marlon.

0: Lorenzo Taduchi.
1: Ja.
0: Afro
1: 23. En ondertussen is er gelukkig eindelijk eens een keer een discussie op gang. Een overleg over het de grenzen stellen aan het toerisme op Curaçao. Want wij Nederlanders, wij vertrekken gewoon hier en dan gaan we daar volle kracht op vakantie. Maar een eiland is maar een eiland. En soms kan dat dus gewoon te klein zijn met betrekking tot onder andere de infrastructuur. Even denken, wat wilde ik zeggen? Nou, Kwaku dus, dat is de laatste keer. Volgend weekend nog één keer en dan is Kasaf daar. Dat is echt een feestje. Als je niet naar de... als je niet iets anders te doen hebt, dan moet je dat meemaken. En dan gaat het gewoon... gaan we kijken wat er volgend jaar gebeurt met Kwaku. Er heeft een artikel in de Volkskrant gestaan, blijkbaar, over de grootste Rueda. Bij de zomercarnaval afgelopen zaterdag in Rotterdam wordt altijd op het Stationsplein een Rueda georganiseerd. Rueda is een soort ronde dans met paren. En dan wordt er iets geroepen en dan moet je een vrouw doorgeven. En dan wordt er een ander ding geroepen. En dan moet je een bepaald danspasje doen. En nou, zo zijn er duizenden van die calls. En ze proberen daarmee in het Guinness Book of Records te komen. Dit jaar was het behoorlijk vol. En het artikel gaat er dus ook over dat... dat dansen eigenlijk wel een medicijn is tegen hele zware gedachten en zo. Nou, daar weten wij alles van in het Salsa Circuit. De muziek is fijn, je wordt er vrolijk van. Het ontspant en heel grote artiesten ook. De volgende is een van mijn favorieten. Lomas Bello es Lomas Simple. De band vind ik prachtig. Eduardo Moreno is hier ook aan.

Mooi, mooi, mooi. Band heeft hele mooie nummers gemaakt. De volgende is weer eentje van Leonie Torres. Mi nota favorita. Als je net ingetuned bent, je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion Del Prado, ik ben er tot 9 uur. En ik ben er elke maandag van 7 tot 9 met muziek van de westkant van de aarde.

Ja, Leonie Torres, een Cubaan die in Miami woont en die nog steeds aan het produceren is, ongelooflijk. En hij maakt muziek die een beetje tussen de hele moderne Cubaanse muziek zit, timba, en de hele oude. Dus zeer dansbaar, zeer luisterbaar. De volgende is een van Marlon, zijn playlist.

zo'n app, want Marlon zit in een app van een groep mensen die naar de Dominicaanse Republiek op vakantie zijn geweest. En daar zit ook Henske in. En Henske had gezegd dat ze totaal niet hield van Engelstalig Latin. Dus misschien was dit nummer ook wel speciaal voor Henske. Nog eentje van Antonio Cartagena. En zit qua genre deze keer een beetje in de jaren 80. En dan kom je in de salsa romantica terecht. Mooi, leuk, ook vaak Engelstalig. Omdat dat toen te maken had dat salsa in Amerika bekend werd. Maar ik vind het soms een beetje te egaal van muziek. Ik hou een beetje meer van ups en downs en breaks en dat soort dingen.

Ja, wel kilometers op gedanst, of zelfs romantica. Want in die tijd zijn wij begonnen te dansen. Maar ja, ik hou wat meer inmiddels van wat explosieve muziek. Met wat meer breaks. Halverwege het nummer gebeurt dat wel, maar salsa romantica begint altijd vrij zacht, laat ik het zo zeggen. Maar goed, alles kan ik draaien hier op de radio en dat doe ik dus ook. We gaan zo meteen even weer naar Cuba. En er is een muzikant, Tommy Soto, die woont in België. Die timmert behoorlijk aan de weg. Die is ook steeds elk jaar wel weer een nieuw nummer aan het maken. En deze was van 2 jaar geleden. En ik vind eigenlijk dat gewoon DJ's dit soort nummers veel meer moeten draaien. Al was het alleen al om de muzikant. Die verdient dat. Maar ook omdat Son eigenlijk de bakermat is van heel veel dansstijlen. En dat wordt bijna nergens lesgegeven.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.

altijd hetzelfde wil dansen, dan is het leuk om dat te kunnen. De volgende is er ook weer eentje. Dat is een van Son Con Ron. En die even aanzetten. En daar zit die Ricky Campanelli zit erin. Die DJ Ricky Campanelli. Die bemoeit zich wel zo her en der met wat muziek. En dat brengt hij dan vaak ook uit onder zijn eigen label. Weer een trompetta kisuena.

0: Ja,
1: se van acabó el ensayo, muchachos.
0: Het album Amor de Música. En ik had dit weekend weer een discussie met een DJ of een discussie. Er zijn DJ's die vroeger zijn begonnen en die hebben gewoon heel veel CD's met oude nummers. En vaak ook van bands die helemaal niet meer bestaan. En als die draaien, dan zijn er soms toch wel andere DJ's die gaan shazammen. Nou, dan kan je het niet vinden. En dan gaan ze vragen, wat is dat voor nummer? En dan is er een beetje een dualiteit in de zin van, ga ik dat nummer nou aan een andere DJ geven of ga ik dat nou niet doen? Want vaak is het, zijn die oude DJ's, die hebben heel veel geld betaald voor al die CD's destijds. En ja, het stelen van iemands muziek, want dat is eigenlijk wat je tegenwoordig doet, dat is natuurlijk toch een beetje een vreemd gevoel. Ik zeg altijd van, als het bands zijn die niet meer bestaan, dan moet je eigenlijk zo'n nummer gewoon weggeven. Want dat verdient zo'n band. Zo'n band, die heeft die muziek niet voor niks gemaakt. Die moet bij de danser of bij de luisteraar terechtkomen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het een beetje vervelend voor al die DJ's is die gewoon heel hun best hebben gedaan vroeger. Dat er zomaar nieuwe DJ's komen die dan zo'n nummer jatten en er dan zelf mee aan de loop gaan. Maar ja, aan de andere kant, muziek is voor iedereen, vind ik. Dus wat dat betreft een beetje dualistisch gevoel. De volgende. Ook eentje voor Marlon. Een bachata. En dat is er eentje van Groepo Extra.

Ja, en deze bachata gaat in mijn verzameling, want ik hou van dat gitaarwerk. En vooral als het iets anders en iets andere klank. Dit was die Spaanse gitaar die er tussendoor kwam. Erg mooie versie van Grupo Extra. Even kijken, nog 4 minuten. Dan ga ik even een nummer draaien wat ik eigenlijk beloofd had vorige week. En dan ga ik vast afscheid van jullie nemen. We hebben het toch over Spaans. Dit is een speciaal nummer voor een van mijn vrienden. En ik zeg het vaak, soms draai ik hele andere soorten muziek in het programma als het maar wel Spaanstalig is en een beetje een Latin gevoel geeft. Ik kende haar niet, Rebecca Mont heet ze. En de tekst is prachtig. En daarmee ga ik dus misschien nog net een begin van een ander nummertje ook nog. Maar dan ga ik mee de editie van vandaag afsluiten. Het was mij weer een genoegen. Ik hoop dat jullie het ook fijne muziek hebben gevonden. Bedankt voor het luisteren. En ik ben er volgende week gewoon weer live.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Frans Dix met het radionieuws.
3: De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
8: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken. Waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: erbij.
1: Het eerste blokje is helemaal voor Divine Brinchfield, een nieuwe naam binnen de country scene. Verderop, dit uur, het nieuwe album van Charlie Crockett. De klassieker van de week van Lonnie Donegan en een prachtig duet van Linda Ronstedt, de act van de maand. Ook Nederlands talent komt aan bod met maar liefst 3 songs van eigen bodem.
2: Warm aanbevolen.
1: Divine Brinchfield is opgegroeid in het hart van Bakersfield, Californië, waar ooit Merle Haggard en Buck Owens de dienst uitmaakten. Precies die traditie draagt hij nu verder. Eerlijke, ambachtelijke country zonder een spoortje TikTok-poeha. Hij treedt het liefst gewoon op in de kroegen en honky-tonks van Kern County, vaak klussend voor wat klein geld, omringd door lokale muzikanten. Zijn debuutalbum Dreamers and Losers, zijn eerste volle plaat, is net verschenen en bevat onder meer I'm a Truck Driving Pool Shooting Son of a Gun, de openingssong die je hoorde. Duct Tape Messiah en Honky Tonks en Barstools zijn de volgende songs. In deze songs hoor je duidelijk zijn helden terug. Naast Haggard en Owens ook Sturgill Simpson en Waylon Jennings.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett bracht Clovis eerst zelf uit, trok het terug van de streamingsdiensten en verscheen daarna weer helemaal opnieuw via zijn eigen label $10 Cowboy, na een breuk met zijn platenmaatschappij. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

De Canadese zangeres Jana LeDuc laat met Honey een zonnig, toegankelijk kantje van country horen. Het nummer is luchtig van toon, maar met een songwriting die verraadt dat er goed is nagedacht over elke regel. Precies het soort song dat past bij een zomerse rit met de ramen open.

mighty good road. Rock on the line, you're out to ride. Yeah, rock on the line, it's a mighty good road. And if you won't, provide you got the ride, like you find you get your ticket at the station. Now rock on the line. Deze song komt van Hero, A Second Wind. De 10-jarige jubileumeditie van Morris doorbraakalbum uit 2016. We Can Be Friends is een van de nooit eerder uitgebrachte kluisnummers uit die periode en ademt precies de nostalgie van die tijd. De tekst gaat over een relatie die maar niet definitief voorbij wil zijn. Te vertrouwd om los te laten, te destructief om vast te houden.

Dit nummer groeide uit tot een wereldwijde hit. Nummer 2 in Amerika, nummer 1 in Ierland en een Grammy voor beste popprestatie door een duo. Het bleef 7 weken op 1 staan in de lijst van meest gedraaide nummers in de States. Aaron Neville en Linda Ronstadt, Don't Know Much.

Teddy Swims brak wereldwijd door met zijn soulvolle stem en de monsterhit Lose Control. En groeide sindsdien uit tot een van de grootste kruisbestuivers tussen soul, R&B en country. In Do For Love horen we opnieuw die kenmerkende rauwe kracht in zijn stem. Met een productie die net zo goed op een popzender als in deze aflevering past.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Roots and Rumble brengen met Love Me Like a Man stevige met rock doorspekte Americana, helemaal op eigen bodem gemaakt. De band weet de energie van een live optreden goed te vangen in de studio, met een stevige groove en een flinke dosis brani.

Long May You Run is oorspronkelijk een klassieker van Neil Young. Geschreven voor de Stills Young Band en sindsdien door talloze artiesten gecoverd als ode aan een oude, vertrouwde auto. Hillsong South brengt een eigen Nederlandse lezing van dit tijdloze nummer, met alle warmte en weemoed die het origineel ook al had.

David van Kolwijk brengt met Lonesome Cowboy pure ingetogen Americana. Met een verhalende tekst over eenzaamheid onderweg. De productie is sober gehouden, waardoor alle aandacht naar zijn stem en de tekst gaat. Weer een sterk staaltje waarmee dit blokje van eigen bodem tot een einde komt.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Top Hand klinkt, zoals recensenten opmerkten, alsof het uit een heel andere tijd komt. Strak verteld en met een structuur die doet denken aan klassieke countryverhalen. Het past feilloos in de sfeer van Clovis, een album dat teruggrijpt naar de wortels van de klassieke country-traditie.

0: Big O Dollars van haar debuutverzameling Candy Jenkins Volume 1 is een vrolijke swingende song over geld en overvloed met een flinke knipoog. Jenkins laat op dit debuut horen dat ze niet bang is om met humor en zelfbewust een eigen geluid neer te zetten. Dat was het eerste uur van Crossroads. Met onder meer Divine Brinsfield, het nieuwe album Clovis van Charlie Crockett en drie keer Made in Holland.
1: Zometeen nog een uur country.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

De tweede uur neem ik je opnieuw mee langs Charlie Crockett's Clovis. Staan we uitgebreid stil bij Linda Ronstedt en haar illustre duetpartners. Horen we hoe Rock Island Line een heel eigen tweede leven krijgt en duiken we de schrijverskamer in bij Natalie Hemby. Verder staat Presley Hale deze week in de spotlight. As Long As I Got Me is een song over zelfstandigheid en veerkracht, verpakt in een stevige traditionele country sound. Rock Helton zingt met overtuiging over op eigen benen staan, ook als het tegen zit. Dat was een lekker nummer om mee te openen.

Linda Ronstedt bouwde in de jaren 80 naast haar eigen solocarrière een prachtig duettenrepertoire op. Telling Me Lies bracht ze samen met Dolly Parton en Emmylou Harris uit. De single bereikte de derde plaats in de Amerikaanse countrylijst. Nog eerder al, begin jaren 70, zong Ronstedt samen met Gram Parsons In My Hours of Darkness. Een song die het einde van Parsons' korte, maar invloedrijke carrière markeerde. Twee mooie voorbeelden van hoe Ronstedt's stem perfect samensmolt met die van anderen.

0: Beatles.
1: Dit is het favoriete album van de maand.
2: Charlie Crockett schreef Last Night at the Alamo samen met Shooter Jennings, Jason Lee Mueller en Taylor Grace en verwijst naar een gelijknamige cultfilm over een kroeg in Houston die op zijn laatste benen staat. Het is precies het soort verhalende aan een tijdperk gebonden song waar Clovis vol mee staat.

0: One More Cry is een traditionele honky-tonk-getinte song over verdriet dat men niet wil overgaan. Jason James, terug van weg geweest, zingt met een klassieke ingetogen countrystem die doet denken aan de George Jones-traditie. Een mooie, tijdloze single.
1: Real Country

Een klassiek duetthema, You and Whiskey, van Chuck Weimer en Brandy Balen, brengt twee stemmen samen in een verhaal over liefde en drank die hand in hand gaan. Traditionele country met een warme, herkenbare vertelling.

0: De cover van deze week.
1: Jake Xerxes Fussell had Rock Island Line lang laten liggen. Hij vond het te bekend, te vaak gedaan door andere folkzangers. Tot hij de versie van Lonnie Dunnigan hoorde en het refrein hem niet meer losliet. Fussell weefde het uiteindelijk samen met een oud Engels kinderrijmpje tot zijn eigen versie.

Too High for This komt van Give My Country Back, het zesde soloalbum van Aaron Lewis. Hij vertelde onlangs dat hij is gestopt met drinken en roken en aan kickboksen is begonnen. Iets wat volgens hem doorklinkt in de eerlijke, kwetsbare toon van dit album.

Natalie Hamby is een tweevoudig Grammy-winnares en een van de invloedrijkste songwriters van haar generatie. Met 8 nummer 1 hits op haar naam. John Paddy's Heartache Medication schreef ze samen met Paddy zelf en Barry Dean. En het werd de titeltrack van zijn album uit 2019.

Don't Rush bracht ze via Kelly Clarkson en Vince Gill. Geschreven samen met Bruce Sanders en Lindsay Chapman voor Clarkson's eerste Greatest Hits album.

I'll Never Love Again, geschreven met Lady Gaga voor de film A Star Is Born, leverde Hemby haar allereerste Grammy op voor beste song geschreven voor beeldmedia. 3 compleet verschillende songs, 3 compleet verschillende artiesten, maar allemaal met dezelfde schrijfster Natalie Hemby op de achtergrond.

Presley Hill, geboren in het Texaanse Hamilton, bouwt gestaag aan een indrukwekkende reputatie als songwriter. Don't Be So Hard en Silver Promise laten haar kenmerkende indringende stem horen. Een stem die volgens kenners een

wijsheid uitstraalt die haar leeftijd ver overstijgt. Hill schrijft doorgaans over persoonlijke, soms zware ervaringen, maar wil dat luisteraars zich er juist lichter door voelen.

Shovel is een pittige met een knipoog gebrachte song, waarin Kaylee Rose weinig woorden nodig heeft om een duidelijk statement te maken. De productie is fris en hedendaags, met net genoeg country twang om helemaal in deze aflevering te passen.

This Is It is een van de songs waarmee de voormalige American Idol winnaar zijn overgang van tienerster naar volwassen country-artiest bevestigde. Een sterke, gevoelige afsluiter voor de tweede uur.

0: FM. Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Dit is het programma waarin de randen van de dag vervagen en gedachten zachter worden. Elke klank krijgt hier de tijd om te bestaan. Welkom bij Dream Sessions.

0: Dit is geen geluid dat je meesleept, maar dat naast je loopt. Het vraagt niets, maar geeft ruimte. Soms is dat precies wat nodig is na een lange dag.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Sommige muziek praat niet, maar ademt. Ze beweegt langzaam en laat stilte meespelen als volwaardig instrument. Je merkt pas hoe rijk het is als je niet probeert vooruit te luisteren. En juist

Elke track staat op zichzelf en hoort tegelijk bij het geheel. Zoals losse sterren die samen een herkenbare vorm maken. Je hoeft ze niet te tellen om het beeld te zien. Alleen te blijven kijken. Of in dit geval

Bond heeft geen haast. En deze muziek ook niet. Ze bouwt niet op naar een climax, maar naar een verdieping. Elke laag wordt langzaam zichtbaar als ogen die wennen aan schemerlicht. Hoe langer je blijft, hoe meer je ziet. Of beter gezegd, hoe meer je...

Sessions beweegt verder zonder duidelijke grens tussen begin en einde. De muziek vloeit in elkaar over als ademhalingen in rust. Je merkt het moment van overgang pas als je terugkijkt. Tot die tijd is er alleen dit, en dat is meer dan voldoende.

Terwijl alles zo naadloos in elkaar overloopt, merk je hoe weinig er nodig is om aanwezig te zijn. Geen grote gebaren, geen uitgesproken momenten, alleen een lijn die rustig doorloopt.

Trekt de muziek zich terug, maar verdwijnt niet helemaal. Wat blijft is een gevoel dat niet direct woorden nodig heeft. Sommige klanken werken nog na in de stilte die volgt. Misschien is dat wel hun echte bestemming. Dank je voor het luisteren en tot de volgende sessions. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-smb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids Ann Wester en Kati Hezen wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek en vrouw actief leden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Weversmuseum in Geldrop organiseert op zaterdag 8 augustus weer de jaarlijkse textielmarkt. Op de Beek, het plein voor het Weversmuseum en cultuurcentrum De Weeffabriek. Er staan vele kramen met van alles wat met textiel te maken heeft. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen met textiel, kunst en creatieve hobby's. De textielmarkt is gratis te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags bij het Weverijmuseum Molenstraat 21 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Thank you.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Woensdag 9 september is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van den Oorsprong. Koestraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedraagt €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via https://quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energie